0: had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 's middags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 's middags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 's middags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 's middags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
3: Het gaat voor dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
2: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
4: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
2: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 'smiddags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
3: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
2: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
4: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
2: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Een grote cyberaanval legt dinsdagochtend de distributie van Albert Heijn in de Eimond plat. Bestellingen zijn geannuleerd en schappen raken leeg. Alleen het distributiecentrum in Zaandam levert noodvoorraad. Thuisbezorging ligt stil tot 4:30 's middags. Klanten wijken uit naar andere supermarkten. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. In Noord-Holland krijgen 25 scholen al steun van het Jeugdeducatiefonds, met uitbreiding dit schooljaar. Ook in de Eimond doen scholen mee, zoals het Forta in Heemskerk. Leerlingen krijgen via het project van Pro naar Prof fietsen, sport of werkkleding bij financiële problemen thuis. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
3: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
2: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand? Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu sinds gisteravond.
2: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. De gemeente Beverwijk start begin 2027 met de opknapbeurt van Merestein Noord, inclusief straten, riolering en groen. Bewoners zijn blij, maar waarschuwen dat plannen van woningcorporatie Prewonen niet synchroon lopen, wat extra herstelkosten kan veroorzaken. In Merestein Noord in Beverwijk moeten problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud sneller worden aangepakt. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de gemeente en woningcorporatie Prewonen duidelijke afspraken maken en ook de omgeving verbeteren. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Eimond 360.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag...

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Begin je dag goed met de ochtendmix.
9: 1971.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Ochtendmix. Vandaag met Rob Keese en Rina Haver. 1997.

0: Een hele goedemorgen op deze woensdag, de 14e oktober van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Ja, dat zeg ik toch altijd wel een beetje heel vrolijk. En waarom? Omdat ik, als ik over mijn monitoren heen kijk, dan zie ik daar het hoofd van Rina Haver.
1: En daar word jij vrolijk van.
0: Nou ja, toch wel. Het is al gezellig.
1: Nou, dat vind ik heel leuk om te horen, ja, Rob. Dus ja. Ook welkom aan jou, maar ook welkom aan de luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent, dat u weer twee uurtjes met ons door wil brengen. Schenk ondertussen lekker een kopje koffie in. Dat maakt het nog gezelliger.
0: Mij ook dan.
1: Ja, als we dat krijgen. Misschien luisteren onze collega's hiernaast.
0: Nee, lekker kopje koffie.
1: Ja. Nou, we zien het wel.
0: Ja. Wat gaan we doen vandaag?
1: Zodra de wijkschijf. We hebben natuurlijk het weerbericht met een instrumentaaltje erachteraan. We hebben wat nieuwsblokjes die we gaan laten horen.
0: En Rina, we hebben een hele bekende jarige.
1: En we hebben een bekende jarige.
0: Oh, gaan we nog niet verklappen.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dat komt straks bij de jarige dan. Rondje Hollands, Rondje Frans. Rondje Frans is pas in 2 uur, hoor. Rondje Hollands komt wel in het 1e uur. En u mag natuurlijk bellen voor verzoekjes. 085-2020-300.
0: Je zei het al, we hebben een wijkschijf. Afgelopen zondag is het bekendgemaakt. Hij is al een paar keer gedraaid. Hier is hij weer. Creditkaart van Staal. Gerard Joling.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: De wijkschrij van deze week, Gerard Joling en zijn creditcard van staal. En inderdaad, een heel leuk, vrolijk nummer. Ik kijk naar buiten en daar word ik ook vrolijk van. Maar of ik vrolijk blijf, dat horen we zo.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Het ligt er maar net aan, Rob, waar jij van houdt natuurlijk.
0: Nou, van dit, wat ik nou zie.
2: Het is een beetje aan het doorbreken, laten we het zo zeggen. Het was vanochtend nog een beetje triest, maar het begint een beetje blauwig te worden. Dus alle hoop voor een goede dag vandaag. Want vanmiddag schijnt de zon met regelmaat en komt landinwaarts. Komen er stapelwolken voor. In de kustgebieden krijgt de zon de meeste ruimte om te schijnen. Nou, dat is bij ons dus.
0: Heerlijk.
2: Het wordt 16 graden in het noorden, 17 graden in Utrecht en 18 graden in het zuiden. Daarbij waait een zwak briesje uit het zuidwesten en aan zee is de wind matig. Al met al dus een heerlijke dag om even lekker naar buiten te gaan. Dat adviseren ze jou ook al dus. Ja. Vanavond dan lossen de stapelwolken geleidelijk op en hierdoor blijven brede opklaringen en sluierwolken over. Omdat er weinig wind staat is het nog heerlijk om even op een terrasje te zitten. Nee, 's avonds. Maar hou er wel rekening mee dat de temperatuur snel daalt. Na zonsondergang koelt het snel af naar 11 tot 13 graden. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en trekt de zuidenwind langs de zee rondom het IJsselmeer wat aan. In het oosten blijft het lang helder. Ondanks de toenemende bewolking koelt het flink af naar 8 tot 10 graden. In het binnenland en aan zee is het zachter met 10 tot 13 graden. Wellicht ontstaat er aan het einde van de nacht regionaal wat lage bewolking of mist. Nou, dan krijgt u van mij ook nog even morgenochtend.
0: Want
2: de rest mag App voorlezen. Want misschien verandert het wel helemaal. Niks is zo veranderlijk als het weer, weet je. Ja. Morgenochtend is het opnieuw een heerlijke ochtend voor een wandeling in de natuur of om naar buiten te gaan. Nou, dat is toch ook in de natuur, denk ik dan. Ja. Maar ik maak deze tekst niet, hè. Dat doet het weerbericht. Het is droog met geregeld zonneschijn en sluierwolken. In het noorden komt er her en der wat lage bewolking voor, maar de bewolking zal snel verdwijnen. Het kwik stijgt naar 14 graden in het noorden tot lokaal 16 graden in Zeeland langs rond lunchtijd. De zuidelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs zee.
0: Nou, en als u wilt weten wat er donderdagmiddag en vrijdag en hoe het weekend eruit ziet, dan zou ik zeggen, morgen weer naar de ochtendmix luisteren. Ja. En dan gaat App u alles vertellen over het weer van de komende dagen. Ja. Dankjewel, Rina.
2: Alsjeblieft.

0: Toch hadden we leuk om bijvoorbeeld bij de instrumentale Berdienst en Berg te draaien. Maar dan is het hier niet Rondo Rousseau, want dat horen we zo vaak, maar Vivace. En daarna kwam Julio Iglesias met een nummer waarvan ik ook zei, die ken ik helemaal niet. Hoe spreek je dat uit?
1: Un sentimental, heet dat.
0: Aha.
1: En ik dacht eerst, dat is hem niet. Nee. Maar ja, het is hem wel. Ja. Dus dat is voor ons ook nog wel eens eventjes terug in de tijd grijpen in je hoofd. Hè? En toen dacht ik, hé, hoe sentimentaal klinkt toch heel anders? Ja. Nee hoor, hij zong het. Hij zong het heel duidelijk.
0: We gaan even lokaal, regionaal nieuws verzorgen. Wordt ook allemaal bij de ochtendmix en dat vinden we altijd heel leuk. Kijken wat er allemaal gebeurd is. En op onze website eimond360.nl, daar staat Schimmel en achterstallig onderhoud in Merenstein-Noord opnieuw op de politieke agenda. De problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merenstein-Noord in Beverwijk, die moeten sneller worden aangepakt. En dat zegt pro-raadslid Melanie Heiligers. Als u het daar zelf wil horen zeggen, nou, in een nieuwe aflevering van Eimond kiest, daar praat ze dan over. En daar gaan we natuurlijk even een fragment van beluisteren.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eimond kiest, het politieke programma van Eimond 360. Mijn naam is Martin Rensen en bij mij aan tafel aangeschoven is Melanie Heiligers van PRO, raadslid van PRO hier in Beverwijk. Welkom.
3: Dankjewel.
2: We kennen Melanie nog niet zo goed. Een voorstelrondje van jou?
3: Ja, nou, dankjewel dat ik hier bij je aan tafel mag zitten. Mijn naam is Melanie Heiligers en ik ben raadslid voor PRO. Net nieuw als raadslid, sinds april gekozen. En ik ben nu alweer zo 6 maanden onderweg. En onder andere in mijn portefeuille heb ik bouw, wonen, openbare ruimte en groen. En ook bijvoorbeeld afval, dus vrij divers.
2: Nou, dat past mooi, want we gaan praten vandaag over de schimmelproblematiek in een aantal sociale huurflats hier in Beverwijk.
3: Ja. Ja.
2: We beginnen met een instart.
3: Is goed.
4: Nou, de problemen hier in de wijk zijn in ieder geval een parkeren. Dat is natuurlijk een heel groot probleem hier in de wijk. Maar het allergrootste probleem is de achterstand van de woningen. Woningen die heel slecht geïsoleerd zijn. En mensen die meer schimmel binnen hebben. Of wij zeggen dan meer groen binnen hebben als buiten. Nou, ik denk dat er nu eens gewoon paal en perk gesteld moet worden. En dat de gemeente of de gemeenteraad, dat die eens een beetje wat druk uit gaat oefenen op pre-wonen. Dat er hier wat gedaan gaat worden. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
2: Nou, Melanie, een heldere boodschap van mevrouw Dam aan de gemeenteraad. Over welke flats, welke wijken hebben we het hier zoal?
3: Ja, we zien Leida, als ik haar bij de voornaam mag noemen hier. Ik heb met haar al eerder wat gesprekken gehad. Zij staat natuurlijk en vertegenwoordigt namens de bewonerscommissie Merenstein-Noord. Wat bestaat uit een aantal flats. Echt naoorlogse woningen ook wel, zo kan je het noemen. Dus ook wel echt verouderd daarin.
2: 50, 60, bijna 70 jaar oud.
3: 75 jaar oud, als ik het goed heb begrepen. En heb echt bewondering voor deze bewonerscommissie dat Leida zich, en samen ook met Jeroen, en er zitten nog een aantal andere leden in, dat zij zich zo vertegenwoordigt. Want we hebben het hier over bijna 318 woningen. En je kan je ook zo nagaan dat deze woningen vrijwel eigenlijk allemaal voorzien zijn van 2 slaapkamers, 2 of 3. Mm-hmm. En dat daar 1 of 2 mensen in wonen. Dus zij vertegenwoordigen bijna een groep van 600 inwoners in Beverwijk. Is gigantisch.
2: Ja.
3: En zij benadrukt in de video wat we hebben gezien een groot probleem.
2: Ja. In de woningen. Zijn deze problemen nieuw? Zijn die van recent? Of?
3: Nee, absoluut niet. Je ziet bij vooral naoorlogse woningen dat wel iets is wat terugkomt. Vooral als de woningen achterstallig onderhoud hebben of helemaal geen onderhoud hebben gehad. En dan moet je echt denken aan een flinke renovatie. Dus niet alleen een kozijn veranderen, maar ook natuurlijk een WTW, luchtzuiveringssysteem.
2: WTW is warmte terugwinning.
3: Ja, dat soort dingen. En ook natuurlijk het verduurzamen van woningen. Dus nee, het is niet nieuw.
2: De schimmelvorming, is dat van de laatste 2 jaar?
3: Nee. Schimmelvorming is zeker niet van de laatste 2 jaar. Het is iets wat al jaren speelt en ook al jaren bekend is. Vooral bij de woningcorporatie, waar het in dit geval om gaat. En ook wat bijvoorbeeld Vrij al op de politieke agenda de afgelopen jaren zet. Die hebben ook een meldpunt voor opengesteld enkele jaren geleden. Uh-huh. En die zijn daar nog steeds heel actief mee bezig. Dus het is iets waar altijd wel aandacht voor is gevraagd, zeker. Ja.
2: Maar goed, recent heeft Prewonen, want over die woningbouwvereniging hebben we het, een presentatie gehouden over alle ontwikkelingen die daar zijn tot heden.
0: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Ook heel belangrijk natuurlijk. Het Eimond Kiesprogramma Melanie Heiligers over de schimmelwoningen in Merenstein. Als u denkt, ik wil het hele interview nog een keer horen, maar ook zien, dan kunt u naar onze website eimond360.nl. Daar staat een tekst, maar daar staat ook een filmpje. En als u dan drukt op het knopje van ga nu maar spelen, nou, dan komt het hele interview weer voorbij. Dus met dank en we gaan naar het volgende onderwerp toe.
5: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en als ik praat over het volgende onderwerp, dan kijk ik naar de klok en het is exact 10:30.
1: Ja.
0: En dat betekent, Rina, dat jij ons gaat verwennen met een rondje Hollands.
1: Ja, met drie Nederlandstalige nummers. En die zijn best wel oud.
0: Oh.
1: Twee uit de jaren 60 en één uit de jaren 70. Dus we gaan een aardig stukje terug in de tijd.
0: Als jij dat al oud noemt, hoe moeten wij ons dan voelen uit de jaren 50?
1: Ik weet het, Rob, ik weet het. Maar voor de mensen, weet je, ja, nou ja, vooral de jeugdvertegenwoordiger, zeg ik dan. Nee hoor, die luisteren niet naar ons programma, dat weet ik ook allemaal wel.
0: Huh?
1: Maar die vinden ze al muziek van 3 jaar geleden, weet je wel. Dus ja, als je dan hebt over 1965, 1962, dan willen ze daar niet eens over nadenken. Want dat is muziek van hun oma, weet je wel. Nou, uit 1965 komt Meisje van 16 van Boudewijn de Groot. Dan gaan we naar Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arian. Dat kwam uit 1972. En Mooi Amsterdam wordt gezongen door Wim Sonneveld samen met Willy Alberti. En dat kwam ook uit 1962.
0: Meisje van 16 van Boudewijn de Groot uit 65 is ook geen 16 meer, denk ik.
1: Nee, die is, dan moet ik even heel snel terugrekenen. Maar 16 jaar oud. 77.
0: Ja, bedoel ik maar. Nou, hier komt ze.
5: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Zelfs wij kunnen nog wel eens genieten van de muziek die we horen. Want we hebben allebei zoiets van, wat een leuk nummer is dit. Hè?
1: Maar ik vind de combinatie ook zo
0: de
1: leuk.
0: De combinatie, Zonneveld en Alberti. Dat is gewoon heel leuk en het is een prachtig nummer. En zeker als je een beetje wat hebt met Amsterdam, dan gaat je hart open als je die harmonica hoort. En je hoort zo'n ode brengen aan die stad. Vluchten kan niet meer daarvoor van Frans Halsema, Jenny Arian en meisje van 16. Team van Boudewijn de Groot. Daar begonnen we mee.
1: Ja, die vluchten kan niet meer weten. Heel veel mensen. Het komt uit een musical van Annie M. G. Schmid.
0: Ja.
1: En nu naar bed.
0: Ja.
1: Of was een planeet? Een van die twee.
0: Nee, volgens mij en nu naar bed. Ja, want dat had ik ook in mijn hoofd. Dus dan gelijk, dat zal wel kloppen. Hè?
1: Ga je naar bed?
0: Hè?
1: Dat had ik ook in mijn hoofd, zei jij.
0: Ja, jij zei, ik zei, dacht bij mezelf van dat komt uit en nu naar bed.
1: En dat had ik ook in mijn hoofd, zei je. Dus ik denk.
0: En nu zei jij het ook. Dus toen dacht ik, nou dan klopt dat wel. Ja, kan je het nog volgen?
1: Ja, ik kan het nog volgen.
0: Zullen we naar de verzoekjes gaan?
1: Ja, we hebben de
0: dat lijkt me beter. Ja, oh, en er gaat op dit moment ook nog een telefoon.
1: Die mag dus je even pakken en dan zeg je...
0: Even een momentje.
1: Blijft u even aan de lijn. Het is echt hysterisch hier wat hier allemaal gebeurt. Want we zitten hier wel met z'n tweeën, maar we hebben het heel druk. En je hebt mensen die gaan altijd bellen. Als je aan het praten bent.
0: Ja, maar dat is helemaal niet erg. Als die mensen er ook nog allemaal rekening mee moeten gaan houden, dan kunnen ze hier wel gaan zitten. En wij zijn uiteindelijk de mensen die het programma moeten proberen in goede banen te leiden. Hè? Maar we gaan beginnen met een verzoekje van John Doesburg. Hij wil graag voor iedereen die luistert en ook voor ons, Rob, van de Ochtendmix.
2: Leuk.
0: De Everly Brothers laten horen en On the Wings of a Nightingale. Nou, dat gaan we zo doen. En Toon Minnebo, die had onze dame van de administratie aan de lijn. Ik moet af en toe ook wel eens even koffie halen, Toon, dus daar ben ik er even niet. Maar hij wil graag een plaatje laten draaien voor natuurlijk Lydia, zijn vrouw. Maar ook voor Rob en voor mij. En dan wordt het speciaal voor Lydia, want she is a lady. Wordt het ook She's a Lady van Tom Jones.
1: En dan ga ik aan jou vragen, heb jij ook nog een verzoekje? Heb jij
0: oh ja, die heb ik ook nog. En dat gaan we er meteen maar achteraan doen. Hè. Robin Sarstedt, ja, hij heeft een hele korte carrière gehad volgens mij. Is een broer van Peter Sarstedt. Daar Where Do You Go To My Lovely, dat is een hele bekende. Het is in ieder geval familie, maar hij heet Robin Sarstedt. En wij gaan straks luisteren naar Let's Fall In Love.
3: Het is weer tijd voor een

0: Er zijn zoveel gouden juweeltjes qua muziek die in het archief worden gedouwd en die je eigenlijk op de radio nooit meer hoort. En dit nummer van Robin Salstedt, Let's Fall in Love, ik krijg helemaal zo'n jaren 30.
1: Ja, jaren zo'n 30 klank voel. Heeft het ook. Ja, het komt gewoon uit de jaren 70, 80. Dat, ja. Tenminste, toen heeft hij het gemaakt. Ja. Maar ja, leuk hè, om dat gewoon weer eens even terug te luisteren. Ja, dat, we doen ons best, laten we het zo zeggen. Wij zo proberen toch altijd wel, al is het maar één dingetje in die twee uur, terug te halen, dat mensen denken, oh ja, oh, die muziek had je ook nog. Nou, misschien doet Hans Visser daar ook wel een duit bij in het zakje, want hij zat de krant van gisteren te lezen. Ja, ik bedoel, de meeste mensen lezen de krant van vandaag, maar hij is tweede lezer, dus dat betekent dat hij van iemand anders de krant krijgt. Ja, en daarom zat hij te lezen en toen las hij dat onze eigen Bintangs sinds afgelopen zondag niet meer bestaan. Die zijn opgeheven. Heeft waarschijnlijk ook een beetje met leeftijd te maken. Hè? Niet iedereen is de Rolling Stones die doorgaan tot hun 90ste. En daarom dacht hij van, weet je wat, we doen wat van de Bintangs. Riding on the L&M.
0: En daarna komt nog even Treble. En wij komen straks na het nieuws van 11 weer terug. Ja. Graag tot straks.
2: Het is weer tijd

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. Ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. 1970.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 14e oktober van het jaar 2026. En wij zeggen weer welkom. En als u denkt, wie zijn wij? Nou, dan heeft u het eerste uur gemist, want wij, dat is...
1: Rina, onder andere, en
0: ja,
1: Rob.
0: Ja, en wij gaan het tweede uur van de ochtendmix vullen met onder andere Terug in de Tijd in de top 40. Welke artiesten zijn jarig? Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen op 14 oktober door de jaren heen? We hebben verzoekjes. En als u nog wilt bellen voor een verzoekje, kan dat op nummer
1: 085-2020-300.
0: En we gaan ook nog even kijken of luisteren naar een praatje met Maartje. Maar daarover straks meer. We zijn in elk geval weer in de lucht en we gaan naar Lucifer en Scarlet Lady. En jij zei, mensen moeten een beetje luisteren, want ze is heel erg...
1: Nou, het lijkt op Dark Lady van Cher. Maar okay. Is gewoon de sfeer, laten we het zo zeggen.
0: Oké, okay, nou, dol op sfeer. Dus we gaan er naar luisteren. Welkom bij de Ochtendmix. Nog één keer het telefoonnummer.
1: 085-2020-300.

0: Ja, ik vind het altijd een prachtig nummer, hoor. Maar ja, dat interesseert u misschien niet wat ik prachtig vind. Maar wij proberen te draaien voor wat u prachtig vindt. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want ik kan wel zeggen, nou, ik vind dit zo'n geweldig nummer. Dan kunt u misschien denken, nou, oké. Maar goed.
1: Ja, nou, dat kan.
0: Ja, we hebben het wel even gezegd.
1: Wij proberen dat toch altijd een klein beetje in te schatten. Daarom heet het ook mainstream wat wij draaien. Hè? Dat is eigenlijk voor ieder wat wilt. Alleen niet met grote uithalen naar boven en naar beneden.
0: Nee, gewoon lekker luisteren.
1: Ja.
2: Het Regio Niels hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en sinds Eimond 360 is ontstaan, hebben we natuurlijk Eimond 360 TV. We hebben Eimond 360 Radio, daar luistert u nu naar als het goed is. En we hebben de website eimond360.nl. En daar staat iedere dag al het nieuws op van Heemskerk, Beverwijk, Velsen. We hebben Eimond Kiest, waarin we in gesprek gaan met politici. In het eerste uur hadden we het over Merenstein Noord, hè, de verbouwing of de tegengaan van de schimmelvorming. Maar er zit ook een hele leuke rubriek bij, dat heet Een Praatje met Maartje. En wat doet Maartje dan? Nou, Maartje is natuurlijk oud-radiomedewerkster. Die gaat dan op een bankje zitten in Heemskerk. En dan gaat ze praten met iemand. Het is een soort podcast. En zo komt zij Peter Vries tegen. En Peter Vries die woont in Heemskerk. Maar u kunt er beter zelf even naar gaan luisteren. Dat lijkt me beter.
2: Eimond 360 podcast.
3: Ik ben Maartje Brakenhof en in Praatje met Maartje ga ik in gesprek met mensen die ik in het dorp tegenkom.
4: Wat gezellig. Jij had gereageerd op mijn oproep. Wie heeft er een leuk verhaal? En wie is jij?
5: Ja, ik ben Pieter Vries. Ik ben hier in Heemskerk geboren, aan de Kerkweg. En ik woon vanaf 1981 en naar het Geest.
4: Ben jij daar voor de liefde heen gegaan?
5: Ja, zo'n beetje wel. Ik kwam wel iemand tegen op de kluis. En die kon wel leuk dansen bij André Bakker. En ik denk, hé, dat is Kasi. Nou, dat is wel een beetje gekomen.
4: En hoe voelt dat als Heemskerker in uit geest?
5: Als Heemskerker in uit geest. Nou, het is prima vertoeven. Ja, je blijft toch wel ezel, maar toch wel, je raakt er wel helemaal in verweven. Na drie jaar, het is 81, 4, 5, 6 jaar.

0: Ja, het is gezellig.
1: Maar goed, jij wilde gezellig met mij op een bankje zitten. Toch hier in Heemskerk. Vertel eens iets. Wat heb je gedaan?
0: Ik heb gedaan, ja. Je bedoelt hier in het dorp zelf? Of ja, ja. Vroeger, ja.
1: Misschien een beetje stout geweest in het dorp. Een uitbrander van de politie gehad.
0: Ja, ik heb wel een uitbrander een keer gehad van de politie. Tenminste, ik woonde natuurlijk aan de Kerkweg. En met dat die oude huizen nog stonden, was ik heel klein. Ik denk een jaar of 5, 6. En toch even met ben ik het mooie bos in gelopen. En toen, scheen ik weg te zijn. Toen zat ik in de tuin van de burgemeester Niele. Toen heb iemand me meegenomen, achter de fiets. En toen, toen was je toen de politie op de fiets nog vroeger. Toen zei hij, wie ben jij? Ja, ik ben Zwarte Piet, had ik gezegd. En meer kwam maar ook niet uit. Misschien kon ik qua praten niet zo lekker nog. Misschien ook nog niet, maar dat weet ik niet. Op een gegeven moment hebben ze me meegenomen naar het politiebureau. Want ik zat in de sloot bij de burgemeester Niele. En vlak voordat we eigenlijk, dat ik achter de fiets zat bij die agent, toen herkende iemand mij. En zodoende ben ik weer terechtgekomen. Dus ja, ik was zomaar door het molenbos heen geslierd, aan de andere kant.
1: Tegenwoordig is er een helikopter. Ja. Dat was van de week zo. Er was een klein jongetje weg. En dan is er een helikopter. Maar jij was echt achter op de fiets bij de politie.
0: Ja, dat kon toen nog, denk ik. Toen had je dat niet met die helikopters.
1: Nee.
0: Ja, dat was wel een grappig iets, ja.
1: Ja.
0: Ja, en stoute dingen. Ja, ik denk dat ik ben in principe een nakomeling. Ik heb nog veroudere broers. Dan weet je het wel. En dan gaan ze met de kleinste gaan ze van alles uithalen. En hun zijn meer stout geweest dan ik, volgens mij.
1: Ja?
0: Ja, ze hebben me een keer op een sleetje vastgebonden. En op een gegeven moment een sleetje, een hond ervoor.
2: Nou, het is toch allemaal wat, hè? Pieter Vries, dat is degene die de hoofdrol speelt in Praatje met Maartje. En op Eimond360.nl kunt u dat hele verhaal, de hele podcast nog eens beluisteren. En er zit ook een foto bij. Dan kunt u zien wie Pieter Vries is en wie er dus op dat sleetje werd vastgebonden. Wat een verhaal, zeg.
3: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En we hebben het ontzettend druk, want wij zeggen altijd, als u verzoekplaten wilt aanvragen, dan kunt u bellen met 085 2020 300. En plotseling gaan een heleboel mensen dat doen.
4: Ja.
2: En ook heel veel mensen die zelden of nog nooit gebeld hebben. En
4: maar zeggen, dat misschien in de toekomst wel blijven doen.
2: Wij vinden het ontzettend fijn dat u allemaal belt.
4: Tuurlijk, dat is alleen maar gezellig.
2: We liggen er zoveel klaar dat we die tweeën hakken. Want
4: ja, we hakken het even in tweeën wat er tot nu toe ligt. Ja, en voor de rest zien we wel waar dit uur strandt. Maar meneer Van Eerde die heeft bijvoorbeeld gebeld. En die wil gewoon lekker voor zichzelf. En dat is een hele goede reden. Hè? Je hoeft niet altijd voor iemand te bestemmen.
2: Nee.
4: Maar gewoon, ik wil er zelf eens naar luisteren. Hij zegt, want het is al zo lang geleden dat ik dit nummer op de radio heb gehoord. Nou, u heeft groot gelijk, meneer Van Eerde. En dan gaat het over Freddy Fender en Before the Next Teardrop Falls. Ellie Stegman die heeft gebeld. En die wil ook gewoon lekker voor zichzelf en voor iedereen die luistert natuurlijk. Wil ze heel graag Tonight horen, gezongen door Tina Turner en David Bowie. Die staat ook klaar. En Erik die had in het eerste uur al gebeld, maar een beetje tegen het einde. Dus we hadden gezegd, Erik, je moet het in het tweede uur gaan luisteren, want daar komen we niet meer aan toe. Hij wil hem bestemmen voor Monne. En we hebben gekozen, want wij mochten zelf even uit de top 20 kiezen. En dan hebben we gekozen voor Django Wagner met Bachata Bailando.
2: En als u denkt, dit was het? Nee.
4: Nee.
2: Er zijn zoveel verzoekjes, maar we moeten af en toe ook zelf onze stem laten horen natuurlijk. Anders dan krijgen we geen salaris gestort.
3: Het is weer tijd voor een

0: We zeiden het al, er is enorm veel verzoekjes zijn er. En we gaan dus gewoon door.
1: Ja, we gaan gewoon door.
0: In het eerste uur hebben we al een heleboel gedraaid. Wie gaan we nu doen?
1: We gaan nu voor Wil van Merendonk. Van de Merendonk gaan we speciaal voor Adrie een nummer draaien van Mark Cohen. En dat wordt Walking in Memphis. Ja. En daar plakken we meteen het verzoekje van Kitty Schone achteraan. Want die wil voor de bewoners van Huizen ten Nauweland en voor de Scootmobielclub, waar zij zelf ook lid van is. Ze zijn alweer uitgescootmobield dit jaar. Want ja, in verband met het weer ook, denk ik. Maar volgend jaar dan zullen ze zeker weer opnieuw van start gaan. Maar daar wil ze even een stukje muziek voor laten draaien. In de vorm van Jantje Koopmans en Rode Rozen.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Nou, dat waren toch even zomaar achter elkaar. Wat een drukte, zeg. 5 verzoekplaten. Met al die verzoekplaten in het eerste uur die we ook nog hebben gehad en gedraaid, uiteraard. Want zijn we nu toch echt wel toe aan de rubrieken die we ook moeten doen. En ja, waar we bijna geen tijd voor hebben,
1: ja,
0: Lina.
1: Ja, maar we gaan ons uiterste best doen. Ja, zeg het maar, Rob. Jij hebt de leiding. Wat gaan we eerst doen?
0: Rondje Frans.
1: Rondje Frans. Oké. Nou, die bestaat ook uit 3 korte nummers, gelukkig. Ja. We staan allemaal 2 minuten 30, 2 minuten 40. Le Metek van Georges Moustaki, daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Komt alweer uit 69. 100.000 chanson van Frida Bocara. Zij trad vaak op bij Mies, dat weet ik nog wel, in 1969. En Ça va pas changer le monde van Joe Dassin uit 76.
2: Bonjour, voici une courte séance de français avec Rina Haver.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En op 14 oktober 1966 was de nacht van Smeltzer. De nacht van 13 op 14 oktober 1966 gaat de geschiedenis in als de nacht van Smeltzer. Het debat in de Tweede Kamer gaat over de begroting 1967. En sinds het aantreden van het kabinet Kals, wat bestond uit KVP, AFP en PvdA, zijn de uitgaven flink verhoogd. Een oververhitting van de economie dreigt. Het kabinet probeert met maatregelen de economie af te remmen. Er worden belastingverhogingen voorgesteld om de uitgaven te dekken. En Norbert Smeltzer, de fractievoorzitter van de KVP, vindt de uitgaven van het kabinet te hoog en dient een motie in waarin hij het kabinet verzoekt met een betere begrotingsdekking te komen. Minister-president Kals ziet deze motie van een KVP'er als een motie van wantrouwen. En de motie wordt aanvaard en het kabinet valt. In 1977 opent een van de eerste Amsterdamse metrolijnen. Prinses Beatrix opent de eerste metrolijn van Amsterdam. Het oorspronkelijke plan voor een metroverbinding in de hoofdstad stamt uit 1922. Dit blijkt echter een te dure onderneming, waardoor het plan in de ijskast wordt gezet. In 1968 neemt de gemeente Amsterdam een besluit tot aanleg van de metrolijn Oost van het centrum naar de Bijlmermeer. In die tijd wordt er namelijk flink gebouwd bij de Bijlmermeer. En tevens is het het kortste traject. Door de aanleg wordt een deel van de Nieuwmarktbuurt gesloopt. Het gaat gepaard met een grote rellen door krakers en tegenstanders. In 1970 wordt begonnen met de bouw en in 1973 vinden proefritten plaats. De uiteindelijke oplevering van het eerste deel van het traject Oost vindt plaats in 1977 en Amsterdam bouwt vervolgens aan de Noord-Zuidlijn.
0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, daar luistert u op dit moment naar. En als u luistert en u bent jarig, dan feliciteren wij u natuurlijk van harte namens Eimond 360. Bas Muis, die is ook jarig, die is vandaag 50 geworden. Paul Witteman is 80 geworden vandaag. En Ralph Lauren, de Amerikaanse modeontwerper, die doet er nog een schepje bovenop, want die is 87 vandaag geworden. Maar we gaan even eindigen met Cliff Richard, want die is vandaag 86 geworden. En van Cliff doen we er een heel toepasselijk nummer bij. Congratulations.
2: En meteen gaan wij afscheid van u nemen. Want ja, na congratulations gaan we eruit met Mutt. Want die stond 50 jaar geleden in de top 40. Kwam toen nieuw binnen op nummer 30 met Night on the Tiles. Wij willen u hartelijk danken. Al die mensen die gebeld hebben. Al die mensen die geluisterd hebben.
1: Gezellig dat u erbij was.
2: Carolina, en ik kijk alweer uit naar volgende week.
1: Want ik ook.
2: Dan zitten we er weer. En morgen zit Ab hier. Dus ochtendmix, het gaat gewoon door. Maak er een mooie dag van. Straks denk ik het eindeloos Eimond, ja. Maar volgens mij is het iemand op vakantie. Dus wie er binnenkomt, dat weten
1: dat we. Dat is een verrassing.
2: Dat is een verrassing. Laat u verrassen, zou ik zeggen. Maak er een mooie dag van.
1: Fijne dag verder.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
4: Eindeloos Eimond.

Een recht goedemiddag, welkom in de studio van Eimond 360 voor Eindeloos Eimond. Met heel veel dank overigens voor de twee uur van de ochtendmix van Rina Haver en Rob Keeser. Wij gaan twee uur lang muziek draaien uit 1981, want dat zeiden Rob en Rina tegen me. Doe maar 1981 vandaag.

aflevering van Eindeloos Eimond. We hebben natuurlijk het regionieuws liefdevol samengesteld door Angela Jansen. En we gaan kijken wat er de komende week in de bioscopen allemaal te beleven valt. Oftewel, wat is er de komende week in de bioscoop te zien voor de filmliefhebbers? En dan het onderdeel Wat Dies Meer Zei. Oftewel, wat er nog maar binnen mag komen van de redactie. Als daar tenminste iets binnenkomt, maar dan hoort u het meteen bij ons. Goed, muziek uit 1981 in de komende twee uren. En ik kan gelijk beginnen met het feit dat toen Kinderen voor Kinderen volgens mij het tweede jaar inging. En toen was dit de grote hit.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Zo is dat. Alles om je heen. En ook muziek uit 1981. Dit was Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En dit zijn de Stray Cats. De Stray Cats.

0: Heb ik nou de eerste kerstplaat gedraaid op Eimond 360? Home for Christmas. Dat was Stop the Cavalry van Jonah Louie. Later nog gebruikt in een spot van Google, geloof ik. Of nou, in ieder geval van een computerbedrijf. Maar het was natuurlijk een grote hit in 1981. En we draaien muziek uit 1981 in deze aflevering van Eindeloos Eimond. Dit zijn de Rolling Stones. Start me up.
1: Eimond 360.
0: Hey, waar is Start Me Up gebleven? Nou, wat voor dikke, wat is dit nou weer? Start Me Up. Ach, gek. Maar natuurlijk gewoon Start Me Up. Dacht ik.

Solomon Burke en de Dijk. Ja, ik had eigenlijk iets anders in gedachten. Maar goed, Hold On Tight had ik gedacht. En dit is ook Hold On Tight. Maar niet van het Electric Light Orchestra. Misschien draait die wel in 2 uur. In ieder geval straks het nieuws uit de Eimond. Maar eerst, als je het woord hands up hoort, ga dan lekker met je arm omhoog zitten. Dit is Ottawa.

0: formatie Ottawan. Uit 1981 met Hands Up, Give Me Your Heart.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Een politieachtervolging door Heemskerk is maandagavond geëindigd in de Vlaskamp, of op de Vlaskamp moet ik zeggen. Een minderjarige bestuurder van een elektrische step probeerde aan de politie te ontkomen en reed daarbij volgens de politie zo'n 46 km per uur. De motoragent zette de achtervolging in nadat ze de stepper op volle snelheid voorbij zagen razen. Uiteindelijk wist de politie hem op de Vlaskamp tot stoppen te dwingen. Elektrische steps mogen in Nederland alleen op de openbare weg als ze zijn goedgekeurd als bijzondere bromfiets of een andere toegestane voertuigcategorie. Veel elektrische steps die op straat worden gebruikt zijn dat niet. De politie heeft de e-step na de achtervolging in beslag genomen. Het voertuig kan mogelijk definitief worden afgepakt. En over een eventuele boete of andere maatregelen tegen de minderjarige bestuurder is nog niets bekendgemaakt. Een ongekend grote cyberaanval op de systemen van Albert Heijn zorgt dinsdagochtend voor geannuleerde bestellingen en dreigende tekorten in de Eimond. Landelijke media spreken inmiddels van de grootste cyberaanval ooit op de supermarktketen. Klanten die hun bestelling niet krijgen of voor lege schappen staan wijken noodgedwongen uit naar andere supermarkten. In de Albert Heijn winkels in de Eimond zijn de gevolgen dinsdagochtend goed zichtbaar. Op sommige plekken raken schappen leger en klanten vragen zich af of hun boodschappen later op de dag dan toch nog wel worden aangevuld. Winkels in de Eimond krijgen momenteel een noodvoorraad aangeleverd, gebaseerd op het koopgedrag van eerdere weken. Hamsteren kan daardoor direct voor problemen zorgen. Als klanten uit voorzorg extra producten inslaan, dan klopt die schatting niet meer en grijpt de volgende klant mis. Klanten worden daarom ook opgeroepen om normale weekboodschappen te doen en niet iets extra te halen. Bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan is gistermiddag dus sprake geweest van flinke rookontwikkeling. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het gebouw. De brand liet zich echter ernstiger aanzien dan het geval was. De brandweer had het vuur dan ook snel onder controle. Het lijkt erop dat de achterzijde van een woning, dat daar een afvoerpijp in brand heeft gestaan. En nadat het vuur gecontroleerd door de brandweer, werd de zaak zeker gedoofd om dus om het vuur zeker te stellen, veilig te stellen. Vanwege de inzet van de hulpdiensten was van de Van Dalenlaan tijdelijk afgesloten. Over eventuele schade en de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na jaren van uitstel komt de opknapbeurt van Merestein Noord in Beverwijk een stap dichterbij. De gemeente heeft het definitieve ontwerp voor de buurt afgerond. Straten, stoepen, riolering, verlichting, speelplekken en groen, het wordt allemaal aangepakt. Bewoners reageren positief, maar zien ook wel een probleem. De plannen van de gemeente lopen niet gelijk met de toekomstplannen van de wooncorporatie Prewonen. Omdat de riolering toch vervangen moet worden, kiest de gemeente ervoor om meteen een groot deel van de openbare ruimte opnieuw in te richten. Er komen nieuwe wegen, voetpaden en parkeerplaatsen, nieuwe verlichting en meer groen. En ook moet het verkeer veiliger worden door onder andere meer drempels en verhoogde kruisingen te plaatsen. De werkzaamheden moeten begin 2027 beginnen. En tot zover het nieuws uit de Eimond.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van regioweerwordpress.com, Rico Schreuder. Op deze woensdag is het aangenaam oktoberweer met veel zon en temperaturen rond de 17 graden. Morgen schijnt ook de zon en het wordt nog wat warmer, namelijk een graad of 19. En ook vrijdag is nog een zachte dag met een graad of 18 en zonneschijn. Maar later op de dag volgen vanuit het westen buien. Ook zaterdag buien, maar ook geregeld zonneschijn. Met 14 graden is het dan minder warm. En tot zover het weer en het nieuws voor vandaag.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.

De buurt is het ghost town van de specials. Natuurlijk wel een aardige plaat om te draaien. In 1981 had je Stars of 45 gehad. En toen kwamen er More Stars. En toen kwamen Rubberen Robbie met meer Nederlandse sterren. Nou, die draaien we dan maar eventjes achter elkaar.

De Nederlandse sterren, maar dan meer Nederlandse sterren. Dat was Rubberen Robbie. Nee, dat waren Rubberen Robbie. Of was het Rubberen Robbie? Nou, maakt het niet heel veel uit. Even kijken, we gaan naar Bugs Fizz. In 1981 hadden ze een grote hit met Making Your Mind Up. En volgens mij was dat het Eurovisie Songfestival.

Nou, een leuk groepje. Net zo'n beetje als de New Seekers waren. Die hadden dat ook, hè. Goed, we gaan de laatste draaien. En dat wordt er eentje van Amoureux Solitaire, wordt dat. Even kijken of dat gaat lukken. En anders dan horen we het wel daarna. In ieder geval, tot straks na het nieuws voor deel 2 van deze aflevering.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.

Welkom terug bij het tweede deel van Eindeloos Eimond van deze, nou toch wel redelijk lekkere, relaxte, mooiwierige woensdagmiddag. Het filmoverzicht zo direct zo rond 1:50 en dan natuurlijk ook het regionieuws weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. Dat filmmuziek uit 1981. Pretend.

Kom van de dak af. De live versie. Ja, de twee singeltjes werden er uitgebracht dat jaar. Klap maar in je handen en kom van de dak af. Voor mij was het de derde keer dat kom van de dak af in de top 40 kwam. Het kan ook de vierde keer geweest zijn. Maar daar wil ik vanaf wezen.

de bioscoopagenda. Wat is er deze week allemaal in de bioscoop te beleven in Beverwijk, in Castricum en in Velsen? We beginnen in Beverwijk. Street Fighter, dat is een actiefilm van 2 uur duurt die. In 1993 raken de van elkaar vervreemde Street Fighters Ryu en Ken Masters opnieuw verwikkeld in een gevecht wanneer de mysterieuze Chun-Li hen recruteert voor het volgende World Warrior Tournament. Een meedogenloze en allesbepalende krachtmeting. Maar achter dit toernooi gaat een dodelijke samenzwering schuil, waardoor ze niet alleen tegen elkaar moeten opnemen, maar ook tegen demonen uit het verleden. En als ze niet winnen, dan is het game over. Onder regie van Tikao Sakurai, met Noah Centineo en Andrew Koji in de hoofdrollen. Gaan wij naar de volgende. En dat is George Michael, The Faith Tour, in de bioscoop te zien. En George Michael was een van de meest invloedrijke sterren van zijn generatie. Onder andere als zanger van Wham en later als solo-artiest. Een prachtig geregistreerde tournee. Een opname daarvan is op 5 november in de bioscoop te zien. En dan weet u dat in ieder geval ook. Dan hebben we Sense and Sensibility. Focus Features en Working Title komen samen met een meeslepende nieuwe verfilming van het geweldige werk van Jane Austen, Sense and Sensibility. Een prachtig, geestig en vooral herkenbaar verhaal over liefde en de band tussen twee zussen met in de hoofdrollen Daisy Edgar Jones en Catriona Balfe. Dan naar de Corso, want er is niet veel nieuws vandaag. Voor deze week. Er blijven dus films gewoon doordraaien. Pressure draait natuurlijk nog steeds over D-Day en de aanloop daar naartoe. En verder hebben we ook nog de eerste Sinterklaasfilm. Dat is namelijk Sinterklaas en Paniek in het Pietendorp. Het Pietendorp is in Spanje, daar wordt alles klaargemaakt. En er is meer cadeaus, er zijn meer pepernoten, meer chocoladeletters dan ooit. En alles lijkt vlekkeloos te verlopen. En totdat plotseling de staf van Sinterklaas verdwijnt en een groot aantal pakjes spoorloos is. Ja, en dan is er paniek. Paniek, paniek. En dan gaan we tenslotte naar het Haventheater. En daar vinden we onder andere de films van The Goal. En ook The Odyssey draait daar nog. En eventjes terug naar de Corso in Castricum. Wou ik nog eentje aan stippen, namelijk Palestine 36. Het is 1936. De Britse overheersing van Palestina heeft tot hevige onrust geleid, met name vanwege de Britse steun voor het zionisme en het toewijzen van gebieden voor de Joodse nederzettingen. En als de vlam in de pan staat, dan zijn we getuige van de geboorte van de Palestijnse onafhankelijkheidsstrijd bij zowel de lokale bevolking als bij sympathiserende Britse bureaucraten. Onder hen Yusuf, gespeeld door Karim Daoud Anaya, een jonge dorpsbewoner die steeds opstandiger wordt, en Khulut, gespeeld door Yasmin al-Nasri, die weinig subtiele echtgenote van een rijke Palestijnse journalist. Het is de ontroerende Palestijnse inzending voor de Academy Awards, voor de Oscars voor dit jaar. En tot zover het bioscoopoverzicht. Kom van de dak af. Ja, dat was voor het filmoverzicht. Straks nieuws, maar eerst het gevoelige, ontroerende, door de Pretenders op plaat gezet werd, geworden geweest. I Go to Sleep. Tjonge jongen.

de Stevens. Wel Shaking Stevens. Zonder de Sunset. Was er in 1981 was er toen ook carnaval. Jazeker, er was ook carnaval. Luister maar.

is dit? Aan een krul is dit? Haie, ajo. En dan komen ze alle weer aan.

0: Carnaval 1981. Dit was De Aal, dat was een tandarts, hè, die zong. En daarvoor hadden we André van Duin met Flip Fluitketel. De Flip Fluitketel Show.
1: Met je hele grote fluitketel.
0: De Police had ook grote hits in 1981. En dit is er een van Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Every little thing she does is magic. Elk klein dingetje wat ze doet is magisch. Jawel, weet je wat ook magisch is? Als ik deze schuif openzet, hoor je dit.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Een politieachtervolging door Heemskerk is maandagavond geëindigd op de Vlaskamp. Een minderjarige bestuurder van een elektrische step probeerde aan de politie te ontkomen en reed daarbij volgens de politie 46 km per uur. Een motoragent zette de achtervolging in nadat ze de stepper op volle snelheid voorbij zagen razen. Uiteindelijk wist de politie hem op de Vlaskamp tot stoppen te dwingen. Elektrische steps mogen in Nederland alleen de openbare weg op als ze goedgekeurd zijn als bijzondere bromfiets of een ander toegestaan voertuigcategorie. Veel elektrische steps die op de straat worden gebruikt zijn dat niet. De politie heeft de e-step na de achtervolging in beslag genomen. Het voertuig kan mogelijk definitief worden afgepakt. Over een eventuele boete of andere maatregelen tegen de minderjarige heeft de politie niets bekendgemaakt. Een ongekend grote cyberaanval op de systemen van Albert Heijn zorgde gisterochtend voor geannuleerde bestellingen en dreigende tekorten in de Eimond. Landelijke media spreken inmiddels van de grootste cyberaanval ooit op de supermarktketen. Klanten die hun bestelling niet krijgen of voor lege schappen staan wijken noodgedwongen uit naar andere supermarkten. In de Albert Heijn winkels in de Eimond zijn de gevolgen gisterochtend goed zichtbaar. Op sommige plekken raken schappen leger en klanten vragen zich af of ze hun boodschappen misschien later op de dag dan nog wel kunnen doen. Winkels in de Eimond krijgen momenteel een noodvoorraad geleverd, gebaseerd op het koopgedrag van eerdere weken. Hamsteren kan daardoor direct voor problemen zorgen. Als klanten uit voorzorg extra producten gaan inslaan, dan klopt die schatting niet meer en grijpt de volgende klant mis. Klanten worden daarom opgeroepen om normale weekboodschappen te doen en niets extra's te halen. Bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan is gistermiddag sprake geweest van flinke rookontwikkeling. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het gebouw. De brand liet zich echter ernstiger aanzien dan het geval was. De brandweer had het vuur dan ook snel onder controle. Het lijkt erop dat aan de achterzijde van een woning een afvoerpijp in brand heeft gestaan. En nadat het vuur onder controle was, controleerde de brandweer de situatie om zeker te zijn dat het vuur volledig was gedoofd. Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Van Dalenlaan tijdelijk afgesloten. Over de eventuele schade en de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na jaren van uitstel komt de opknapbeurt van Merestein Noord in Beverwijk een stap dichterbij. De gemeente heeft het definitieve ontwerp voor de buurt afgerond. Straten, stoepen, riolering, verlichting, speelplekken en groen worden aangepakt. Bewoners reageren positief, maar zien ook een probleem. De plannen van de gemeente lopen niet gelijk op met de toekomstplannen van Prewonen, de wooncorporatie. Omdat de riolering toch vervangen moet worden, kiest de gemeente ervoor om meteen een groot deel van de openbare ruimte opnieuw in te richten. Er komen nieuwe wegen, voetpaden en parkeerplaatsen, nieuwe verlichting en er komt ook meer groen. En verder moet het verkeer ook veiliger worden door onder meer drempels en verhoogde kruisingen. De werkzaamheden moeten begin 2027 beginnen. En tot zover het nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder, wordpress.com. Vandaag aangenaam oktoberweer, veel zon, temperaturen rond de 17 graden. Ook morgen veel zon, met 19 graden wordt het dan nog wel wat warmer. Vrijdag is ook nog een zachte dag met 18 graden en zonneschijn, maar later volgen er vanuit het westen buien. Ook zaterdag buien, maar ook geregeld zonneschijn. Met 14 graden wordt het dan wel minder warm. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Een basis in de wijk Camden Town. Dat was Madness met Embarrassment. In dit programma, in het tweede uur ook altijd de nummers 3, 2 en 1 van het jaartal waar we de muziek vandaan halen. In dit geval is dat 1981. Op nummer 3 vinden we dan Ray Parker Jr. en Radio met A Woman Needs Love Just Like You Do. Op nummer 2, 9 to 5 Odd Jobs, oftewel 9 to 5 van Dolly Parton. En wat de nummer 1 is, dat houden we nog even geheim. Dat hoor je aan het eind van dit drietal.
1: 1981.
2: Nummer 3.

0: zijn Frans dus niet echt geweldig. Si, je suis un rockstar. En dat kwam omdat hij in Frankrijk woonde in die tijd. Bill Wyman was dat op nummer 1 in 1981. En de bron van deze top 3 zit in de Veronica's top 100 van dat jaar.
1: When I was young, I felt the need of learning.
0: Ook uit 1981.

Let's Get Physical van niemand minder dan Olivia Newton-John. Ik heb nog tijd voor één plaatje. En dat wordt er eentje van de Kinks. En daar sluiten we dan deze aflevering van Eindeloos Eimond maar mee af. De Kinks speelden Lola in de studio, later ook heel veel live. En als het publiek niet erg goed meedeed, dan wilde Ray Davies nog wel eens zeggen, nou, dan spelen we hem niet. Maar wij spelen hem wel. Tot de volgende keer. We gaan eruit met de Kinks en Lola. Bedankt voor het luisteren. Dag, dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merenstein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. De gemeente Beverwijk start begin 2027 met de opknapbeurt van Merenstein Noord, inclusief straten, riolering en groen. Bewoners zijn blij, maar waarschuwen dat plannen van woningcorporatie Prewonen niet synchroon lopen, wat extra herstelkosten kan veroorzaken. Ongeveer 1800 leerlingen uit groep 8 maakten kennis met techniek tijdens de 21ste editie van Pet Eimond in Sporthal de Walvis in Beverwijk. Kinderen van 50 scholen uit de regio gingen aan de slag met workshops over bouwen, programmeren en ontwerpen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
5: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Rijnmond 360, de stem van de regio. Te beluisteren via de radio in de ether op de FM 105.4, 107.4 en 107.8.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. De gemeente Beverwijk start begin 2027 met de opknapbeurt van Merestein Noord, inclusief straten, riolering en groen. Bewoners zijn blij, maar waarschuwen dat plannen van woningcorporatie Prewonen niet synchroon lopen, wat extra herstelkosten kan veroorzaken. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

Eimond 360, de stem van de regio. Te beluisteren via DAB Plus kanaal 9A. Ziggo kanaal 917 voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk. Ziggo kanaal 912 voor de gemeente Velsen. KPN kanaal 1190 voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk. En KPN kanaal 1490 voor de gemeente Velsen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. Ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdagmiddag ontstond flinke rook bij een brand in een appartementencomplex aan de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk stond een afvoerpijp aan de achterzijde van een woning in brand. De Van Dalenlaan was tijdelijk afgesloten. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. De gemeente Beverwijk start begin 2027 met de opknapbeurt van Merestein Noord, inclusief straten, riolering en groen. Bewoners zijn blij, maar waarschuwen dat plannen van woningcorporatie Prewonen niet synchroon lopen, wat extra herstelkosten kan veroorzaken. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Kink 360.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. ProRaadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. De gemeente Beverwijk start begin 2027 met de opknapbeurt van Merestein Noord, inclusief straten, riolering en groen. Bewoners zijn blij, maar waarschuwen dat plannen van woningcorporatie Prewonen niet synchroon lopen, wat extra herstelkosten kan veroorzaken. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Onvergetelijke songs.

Nou, we gingen even diep de jaren 90 in de platenkast. Hoi, welkom, ik ben Ellie. En dit was Jamiroquai, Deeper Underground. Nou, we gaan nu nog wat dieper. En laatst vroeg er iemand op de radio van... wat zou jij van AHA willen horen? En ja, als ik dan zeg AHA, zeg ik als eerste Take On Me. Ik vind er is dan

Er zijn mensen die hele vreemde dingen doen voor de liefde. Ik geef toe, ook ik heb wel eens rare dingen gedaan. Helemaal aan de andere kant van het land afgereisd om een 17e achter een DJ aan. Ja, het zat er al vroeg in. Ik ben 18e begonnen trouwens met radio maken tussen haakjes. TCC was dan natuurlijk. En daarvoor hoorde je nog AHA en Take On Me. En dit is wat recenter. Three Doors Down. Dit is Kryptonite.

de Postman en Cocktail. En het is wel leuk. Ik was ooit in de 90s bij Racism Beat It in Halfweg. En daar traden ze op en toen hebben ze dit nummer gespeeld. En dat ging dan halverwege van een R&B-versie naar een reggae-versie. Ja, en daar was ik wel zo weg van. Ik vond dat zo mooi gedaan. Yes. Waar ik ook wel, waar je me ook wel plezier mee doet, is Coldplay. Ik denk is wat recenters. Dit is Paradise.

Een heerlijke van Carole King uit de jaren 70. En dit heette natuurlijk... Nou, gewoon It's Too Late. Dan nu gaan we lekker achterover zitten... bij het prachtige saxofoongeluid van Grover Washington Jr. En het zoetvergozen geluid van Bill Withers. Nou, mooi kan je het bijna niet aankondigen. Just the Two of Us uit de 80's.

0: Eimond 360.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Aangezien ik niet alles uit mijn hoofd weet, zit ik hier met dat grote opzoekboek in mijn handen. Dit is uit de jaren 70, Tony Wilson. En dat nummer heet I Like Your Style. Dus kijk, ik ben er bijna. Mary Wilson, President Wilson, Tony Wilson. Ik dacht dat ik hem ook kende van een nummer van cover van Stevie Wonder, maar dat zal iemand anders geweest zijn. Als iemand het weet, @Ellie van Amstel op Twitter. Maar dit was zijn enige echte hit. Januari 77. I Like Your Style. En ik gooi nooit meer cijfers, maar hij kwam tot de 12e plaats. En je hoort hem nooit meer, terwijl... Ja, het is wel een dikke hit geweest. Grappig, hè? Daar hou ik van. Even kijken, wat heb ik hier nog meer in de aanbieding? Ik zit een beetje te twijfelen wat ik hierna zal draaien. Want ik heb nu volgens mij sterke stand de gelegenheid om wat Nederlands te draaien. Ja, we gaan ver terug in de tijd. Heb je er ook wel eens last van, 's morgens, als je naar je werk moet? Of als je als moeder zijn je kind zachtjes naar school moet duwen? Nou, daar gaat dit over. Het...

0: perfect day.
1: Perfect Day, een nummer van Lou Reed. In dit geval door een heleboel artiesten uitgevoerd. Volgens mij voor het goede doel. Iets van Red Nose Day of zo, volgens mij. In ieder geval een Engels initiatief. Dan gaan we nu even swingen met Black Legend. En die hebben een nummer van Barry White opgenomen. Dat heet You See the Trouble With Me. Don't Start Me.

El Giro, een graag geziene gast op North Sea Jazz. Dit was een van zijn hits uit de jaren 80. En dat heette natuurlijk Roof Garden. Ja, zo natuurlijk is dat niet, maar voor mij wel in ieder geval. En meneer Sterkenstand zegt dat het uur alweer om is. Dus gewoon nog even een wat getallen er doorheen gooien. 74 en 75. Hij heeft het over de Canals.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is. Popmuziek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en we gaan er een uur even lekker tegenaan. Zoals dat vroeger wel eens gezegd werd op de radio. De parel van Hans Visser. We hebben het vat van Vincent vandaag ook weer. Jazeker. Een bijzondere live-opname. Kortom, er is genoeg om lekker een uurtje naar de radio te blijven luisteren. Maar, zoals je dat voor ons gewend bent, beginnen wij staand.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Volgens mij was dat uit de musical Hair. En van de musical Hair naar een heel obscuur plaatje ergens uit de jaren 60. Het nummer is Baby, Why Did You Say Goodbye? Het nummer is van Casey Jones en The Governors en stond ooit op een B-kantje van een single. Obscuur plaatje dus.

Casey Jones and the Governors, Baby, Why Did You Say Goodbye? En van Casey Jones and the Governors gaan we naar het Engeland uit de jaren 60 met de Dave Clark 5. Dave Clark heeft alles heel goed gedocumenteerd en alles goed bewaard. Dus er is nog heel veel terug te vinden over hem. En heel veel documentaires ook, heeft hij trouwens over zichzelf gemaakt. Hij vond zichzelf ook wel best goed, geloof ik ook. Maar sommige nummers die zijn ook echt wel heel goed. Zoals deze, Bits and Pieces.

tijd voor de Hans Visser parel. De parel van Hans Visser voor deze week. En dat is er eentje uit Den Haag. Komt van de Q65. En volgens mij was dit de eerste single van The Q, zoals ze ook wel genoemd werden. Hier is Jorda Victor. Deze week dus de parel van Hans Visser.

wat een verschrikkelijk mooi nummer is dat toch? Chasing Cars was dat van Snow Patrol. En dan gaan wij naar The Beatles. Ach ja, kleine overgang. Hè? Maar moet kunnen, het is tenslotte popcircuit. De achterkant van de single Yesterday heette Dizzy Miss Lizzy. En dat was iets heel anders dan Yesterday.

Dreamer van Supertramp bij Popcircuit bij Rijk. Straks is het tijd voor het vat van Vincent. Maar eerst gaan we nog even snel naar The Move. The Move, een formatie waar later het Electric Light Orchestra uit is ontstaan. En volgens mij was dit nog met Roy Wood als zanger. The Fire Brigade is het in ieder geval.

0: ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
1: Het Vat van Vincent.
0: Het Vat van Vincent voor deze week. Ja. We gaan eens kijken wat er op 10 april in de geschiedenis allemaal gebeurd is. En dat heeft allemaal te maken met vandaag, want het is vandaag dus 10 april. Althans, als deze uitzending voor het eerst wordt uitgezonden. Misschien wordt die ooit nog wel eens herhaald. Op 10 april 1605 was de kroning van paus Leo de XI. Dat was in Rome. In 1912 verlaat de Titanic de haven van Southampton in Engeland op 10 april. En in 1944 is er de eerste synthetische productie van quinine. In 1970 op 10 april zegt Paul McCartney dat hij uit de Beatles gaat. En in 1983 wint Henny Kuiper op 10 april de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maar wij gaan terug naar een ander tijdstip. Namelijk in 1962 op 10 april zijn de Flintstones voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. De animatieserie speelt zich af in het stenen tijdperk met als hoofdpersonen Fred en Wilma en hun buren Barney en Betty. Het is nog altijd een hele populaire tekenfilmserie, maar in de jaren 60 wordt die dus gemaakt door de tekenfilmstudio Hanna-Barbera. Het merendeel van de karakters wordt bedacht door de bij deze studio werkzame Ed Benedict, die in 2006 overlijdt. En de kreet van de familie Flintstone, althans van Fred Flintstone, is natuurlijk de volgende. Hele generaties zijn daarmee opgegroeid. Daar hoort natuurlijk een plaat bij het Vat van Vincent. En we hebben gevonden, uiteraard, hoe kan het ook anders, de B-52's met Meet the Flintstones.

The Stranglers en Golden Brown. Een favoriet van mijn vrouw, vandaar voor Irene deze gedraaid. Gaan wij naar de volgende Maisonette. Een one-hit wonder, maar wel een fantastisch mooie one-hit. Heartache Avenue. En daarna hebben we nog zo eentje. We kennen er allemaal wel. Alleen ze heeft maar één plaat gemaakt waar iedereen haar van herkent of herinnert. En dat is Lori Spee. En die drijven er gelijk achteraan. 2 one-hit wonders achter elkaar in popcircuit. Eerst dus de Maisonettes met de Heartache Avenue. En daarna How Many Times van Lori Spee.

Laurie Spey, How Many Times. En daarvoor de Maisonettes en Heartache Avenue. En wij maken een hele makkelijke switch nu naar een van de vrolijke huppeltutjes uit de jaren 80. En dan heb ik het over Debbie Harry en Blondie. I'm Gonna Love You Too. Daar word je vrolijk van.

Eddie Hodges. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Hij doet van alles als je met de deur open doet. Blik op de klok wijst uit dat het weer tijd is voor de laatste plaat in deze aflevering van Pop Circuit. We gaan eruit met Made of Orleans, of Orleans. Het is maar hoe je het uit wil spreken, van Orchestral Maneuvers in the Dark. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
5: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
4: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt, zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
6: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
4: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project €55 miljoen gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
3: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
2: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
5: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
6: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
4: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaring en de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.